0: 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
2: The world's most iconic hits on Golden Old.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: it's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit, een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.
6: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuws aan de CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phoon. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuws aan de CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phoon. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad.

much. Thank you. Thank you so much.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuws aan de CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort. Bij Rozenburg kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. Het Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijlands ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijlands wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: hiermee verklaar ik de Vrijdag Experience voor geopend.
1: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Onder de categorie strijdlied, protestlied. Een nummer uit 1984 van de Britse formatie Special AKA. Het was bedoeld om Zuid-Afrika op te roepen om Nelson Mandela vrij te laten. De man die streed tegen de apartheid voor een beter leven van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika. Uiteindelijk is hij ook vrijgekomen in 1990. En 4 jaar later was deze Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Ja, een hele goede morgen. Welkom bij de Friday Experience.

twee uur lang leuke muziek uit vervlogen jaren. En natuurlijk de vaste items in dit programma elk uur weer. Dat is de stelling van het uur. En de vraag aan ChatGPT. En natuurlijk de muziek uit u en mijn jeugd. Uit de 60e, 70e, 80e en 90e jaren. Ah, 90e, klein beetje af en toe. Deze is uit de jaren 70.

0: Muziek uit de midden jaren 80 van de formatie Ultrafox. En eigenlijk een heel neerslachtig plaatje. Een plaatje dat gaat over mensen die een atoombom hebben meegemaakt. En daarna zijn besmet met radioactiviteit, weten dat ze doodgaan en dan nog eventjes die laatste momenten samen doorbrengen. Vandaar dus Dancing with Tears in My Eyes. Ja, niet zo vrolijk deze vroege ochtend, mensen, maar we hebben nog wel meer mooie, vrolijke muziek voor jullie. Maar nu eerst iets serieus.
1: De stelling van dit uur.
0: Dat is de vraag weer.
1: Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, het is iets heel bijzonders, eerlijk gezegd. Onze stelling is dat het inspuiten van bloed van een jonge persoon houdt de veroudering gedeeltelijk tegen. Beetje raar stelling, hè? Ja, maar er komt wel een serieus antwoord op, hoor, later. Is dit dus waar of niet? Wanneer je eigen inspuit met bloed van een jonge persoon,

Ah, mooie muziek van de formatie Spandau Ballet. Een naam die herinnert aan een gevangenis in Berlijn. Ik geloof in Oost-Berlijn. Dat maakt ook niet zoveel uit. En daar zat jarenlang een van de nazi-kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog gevangen. Rudolf Hess. Inmiddels Hess is overleden en de gevangenis bestaat volgens mij niet meer. Maar als u het helemaal zeker wil weten, moet u maar even een vraag insturen naar Vraag het aan ChatGPT. Je hoorde Only When You Leave, een hit uit de jaren 80. Het piektijdperk van deze formatie. Ja, het is nog altijd wel een klein beetje zomer. Zo af en toe komt de zomer even terug. We hebben even lekker weer, maar de regen is er gelukkig ook alweer, hè, regelmatig. Als wel niet iedereen gelukkig, zeggen. Hier is Mingo Cherry.

0: is een beetje een raar einde, hè, van deze plaat. Talk, talk. En nee, ik doe geen kip na. De informatie heet zo, talk, talk. En je hoorde een hit uit de jaren 80. Such a shame. Ja, vrienden, en dan nu die stelling van het uur. Een beetje een rare stelling eigenlijk. Wij beweren namelijk dat bloed van een jonge persoon bij je laten inspuiten houdt de veroudering gedeeltelijk tegen. En dan nu de vraag, is dat waar of niet waar? Ik weet niet wat u in uw hoofd heeft bedacht. Hier komt het antwoord van de stelling.
1: De stelling is...
0: Oh, spannend hoor.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar, vrienden. Dat is ook getest. En ja, dat is een Amerikaanse miljonair geweest. Brian Johnson was zijn naam. En hij spoot regelmatig wat bloed van zijn eigen kind in zijn aders. Zijn 17-jarige zoon. En hij slikt ook nog 100 pillen om maar jong te blijven. Zonder succes eigenlijk.

origineel van dit nummer. Het origineel dateert uit begin jaren 60. En was het een nummer van de Platters. Ook wereldberoemd in de wereld. En toen was het een wat iets langzamer nummer. Maar ook toen die tijd van de Platters. En dat was ook een enorm groot succes.

0: Dus de formatie Merne. Een formatie die nou niet altijd is onder te brengen in een speciaal muziekhokje. Want het is geen punk, het is geen ska, het is geen popmuziek. Eigenlijk een beetje een mengeling van alles. En dat bracht ze heel veel succes. Hebben ook iets van 16 albums uitgebracht en 30 singles. En een aantal grote hits, waaronder deze Boat on the River Nile. En dan nu...
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, vrienden. Het is allemaal leuk, die muziek. Maar we moeten af en toe ook wat intelligentie in het programma doen op deze vroege ochtend. Ik weet niet hoe je er nu bij staat. Wellicht met het scheerapparaat in je hand. Is allemaal niet erg. Luister even naar de volgende vraag. Die hebben wij te danken aan Annika Veerdam uit Heer Hugo Waard. Dat is in Noord-Holland volgens mij. En Annika die schrijft het volgende. Goedemorgen. Ik merk dat de winkelschappen van mijn supermarkt om de zoveel tijd anders zijn ingericht. Ja. Ja, ik ben natuurlijk iemand die altijd een aantal vaste producten koopt. En dan is het altijd weer even zoeken. Want dan staat mijn thee weer twee schappen hoger of twee schappen lager. Afijn, is altijd eventjes zoeken dus in zo'n supermarkt om de zoveel tijd. En wat ik me nu afvraag, waarom laten ze dat niet gewoon zo staan? Het is voor de mensen makkelijk om te pakken wat ze nodig hebben. Of is dat soms met een speciale reden, John? Zo vraagt Annika zich af. Nou, ik denk eerlijk gezegd het laatste, Annika, maar ik weet het ook niet zeker. Maar er is wel iemand die dat zeker weet. En die gaan we het dan ook even vragen. En dat is natuurlijk onze alleswetende computer ChatGPT. Dus benieuwd wat voor een antwoord hier komt.
2: Supermarkten veranderen de schapindeling vooral om meer verkoop te stimuleren. Bijvoorbeeld door impulsaankopen. Nieuwe producten beter zichtbaar te maken. Promoties en seizoensproducten een andere plek te geven. Populaire producten strategisch te plaatsen. Merken te laten betalen voor aantrekkelijke schapplaatsen. De logistiek en bevoorrading efficiënter te maken. Klanten door meer delen van de winkel te laten lopen. Kortom, de indeling is zowel een marketinginstrument als een manier om de winkel efficiënter te organiseren.

0: weet, als je fan bent van de artiest.
1: Floor!
0: Vind je elk nummer wat hij zingt goed, hè? Dat is ook deze, maar ik hoop dat u ook hebt genoten. U weet, het is vrijdagochtend. Wellicht bent u op weg naar uw werk. Wellicht bent u nog aan het brood eten. Of een gezond bordje kwark. Of wat doet u zoal op de vrijdagochtend voordat u aan het werk gaat of iets anders gaat doen. In ieder geval, luisteren naar de radio, hoop ik. Dat kun ik u wel. En het is wel

en op de ouderwetse middengolf. Dat is ook mooi, hè? We gaan op weg naar het nieuws van 9 uur met hopelijk wat positieve berichten en een leuk weerbericht ook. En is het een beetje negatief, geen probleem, wij zijn er weer naar het nieuws.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuw meer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

u om 8:30 op je werk moet zijn, dan bent u nu veel te laat. Vrienden, bijzondere plaat. Deze van Mika met de titel van een, wat was het, bekende actrice. En volgens mij ook van een prinses, hè. Ze was getrouwd met die ene ouwe van Monaco. Albert, of Albert, net hoe je het wil uitspreken. Welkom bij het tweede deel van dit geweldige programma. En we hebben er weer zin in, moet ik zeggen. In het tweede deel van dit programma ook weer een stelling van het uur. Dat doen we zo meteen. En we hebben een vraag aan ChatGPT. Waar gaat dat over? Ach, over eten. Nou, een hele leuke vraag van Sebastian van de Hoven

0: Dat werd geboren met de naam Elene. Vrienden, vrijdagochtend, de Friday Experience op Golden Oldies Radio. En in dit programma tussen 8 en 10, elk uur een stelling van het uur.
1: De stelling van dit uur.
0: En is de vraag...
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, dat mag u even over nadenken. U hoeft niet speciaal het goede antwoord te geven, hoor. Maar gewoon even denken van, hey, zou dat kunnen of zou dat niet kunnen? De stelling van dit uur is... Door het smeltende poolijs... draait de aarde langzamer om haar as. Is dat waar of niet waar? Het klinkt een beetje, het klinkt wat onherspellend, ja. Ja, dat klopt, ja. Nou ja, goed, denk er even naar. Hè. Door het smeltende poolijs draait de aarde langzamer om haar as.

dat u zich happy voelt vandaag. Het is tenslotte de laatste dag van de werkweek. En ook de laatste vrijdag van de maand augustus. Vrienden, volgende week gaan we alweer de maand september in. En dan zeggen we tegen elkaar, nou, het gaat toch wel hard, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Kijken we nog even naar de dag van vandaag. Het is vandaag de dag van de vlinderdas, oftewel internationale vlinderdasdag. Dus mocht je er eentje in huis hebben, draag hem zeker dus vandaag. Hè. En vandaag mag je ook je keyboard schoonmaken, want er is ook deze dag voor. Oh ja, ik lees het.

Musica E. Ik heb geen idee wat het betekende. Dus heb ik het maar aan een Italiaanse vriend van mij gevraagd. En nou, die zei, John, ik zou het niet weten. Ik ben in Nederland geboren, net als mijn vader. Ik spreek helemaal geen Italiaans. Dus ik blijf het antwoord even schuldig. Alhoewel ik heel voorzichtig wel weet dat het iets betekent van muziek is het belangrijkste in mijn leven of zo. Ja. Vrienden, ik zei net van maak je toetsenbord schoon. Ja, hier moet ik het ook even doen. Want het is vandaag maak je toetsenbord schoondag. En ja, u weet, wellicht heeft u ervan gehoord. Uit testen blijkt ieder jaar weer dat een toetsenbord vaak smeriger is dan een wc-bril. Mm-hmm. Dus maak hem even goed schoon. Hè. Je zit er toch met je vinger.

De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Remel, Bram, Frank, Erik, Tom.

0: Dat is de radiovrienden. Muziek die nooit begint te vervelen. Toto. En Hold the Line. En ik heb wel eens een bewering gehoord. Waarin verteld wordt dat op meer dan de helft van alle platen die in Amerika zijn gemaakt, de laatste tientallen jaren, dat op meer dan de helft van die platen wel een muzikant van Toto meespeelt. En dat heeft weer te maken dat de muzikanten van Toto bekend staan als ultiem goede studiomuzikanten. Of het waar is of niet, ik weet niet. Misschien moeten we het maar eens een keer vragen aan ChatGPT. Zometeen gaan we een andere vraag stellen aan ChatGPT. Maar nu eerst de
1: stelling is...
0: Oh ja, stelling van het uur. Wij zeiden namelijk door het smeltende polijs gaat de aarde langzamer om haar as draaien. Is dat waar of niet waar?
1: Waar?
0: Ja, het is dus echt waar, vrienden. Het zijn milliseconden per jaar dat de aarde wat langzamer gaat draaien. Maar ook die milliseconden elk jaar weer hebben wel gevolgen voor onze klokken. En speciaal de hele exacte klokken. En het navigatiesysteem wat we met z'n allen op de wereld gebruiken. Die raken hierdoor ontregeld. Oeh, onherspellend weer, hè.

0: misschien is het weer leuk om uit te zoeken hoeveel plaatjes er zijn gemaakt over kleuren. Bijvoorbeeld over de kleur blauw dus. Zijn er nog meer andere kleuren waar we plaatjes mee binnenkrijgen in ons hoofd? Iets met white, iets met green grass of home. Ken ik van Tom Jones. Wat hebben we nog meer? Red wine is ook een kleurtje. Nou, leuk eens een keer om daar iets mee te doen wellicht. Vrienden, het is tijd.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Weer een vraag binnengekregen van Sebastiaan van de Hoven uit Renen. En Sebastiaan die meldt ons, ik heb één hond en twee katten en die geef ik iedere dag brokjes. Ja, en een beetje water natuurlijk. En af en toe laat ik ze uit. Maar tijdens het voeren van die brokjes kwam bij mij de volgende overdenking. Hij zegt: stel dat er gekke vreemde wezens waren die ons mensen iedere dag zouden voeren met brokjes. Ja, het kan, hè? Ja. Ik weet niet wat je normaal altijd doet en denkt, Sebastiaan. Het is een wonderbaarlijke gedachtegang. Maar wel leuk hoor. En stel dat wij dus als mensen iedere dag brokjes zouden worden gevoerd. Door wie dan ook. Wat zou er dan in die brokjes zitten? Nou, vind ik best een interessante vraag, hoor. Zullen we eens gaan luisteren wat ChatGPT gaat zeggen?
2: Als mensen in plaats van gewoon eten voedzame brokjes zouden eten, zou je eigenlijk een soort complete maaltijd in gedroogde vorm moeten maken. Waarschijnlijk zou er ongeveer dit in zitten. Eiwitten, bijvoorbeeld kip, vis, ei, soja, erwten of melkeiwit voor spieren en herstel. Koolhydraten, haver, rijst, aardappel, maïs of granen voor energie. Vetten, plantaardige oliën, noten of zaden voor energie en essentiële vetzuren. Vezels, groente, fruiten, peulvruchten en of zemelen voor je darmen. Vitamine en mineralen, onder andere calcium, ijzer, magnesium, zink en vitamine A, B, C, D, E en K. Zout, elektrolyten, maar zorgvuldig gedoseerd. Water, niet echt in de brokjes zelf, je zou er natuurlijk voldoende bij moeten drinken. Het interessante is dat menselijke brokjes waarschijnlijk veel geconcentreerder en gevarieerder zouden zijn dan hondenbrokken. Je zou bijvoorbeeld één soort brokje kunnen maken dat qua voedingswaarde ongeveer een complete maaltijd vormt. Stel dat je bijvoorbeeld 2000 kilocal per dag nodig hebt, dan zou je die hoeveelheid kunnen verdelen over bijvoorbeeld 500 gram brokjes. Elke 100 gram zou dan een nauwkeurig afgestemde mix van eiwit, vet, koolhydraten en micronutriënten bevatten. En qua smaak? Daar zouden we natuurlijk ook iets aan moeten doen. Anders eten we na 3 dagen alleen nog maar huilend onze menselijke hondenbrokjes.

Is vandaag de dag van de radioreclame. Nou, gelukkig doen we daar hier bij Golden Oldies Radio niet aan mee. U bent nog helemaal reclamevrij bij ons. Dat is ook wel net zo lekker, denk ik dan. En het is deze week, de hele week, de week van de vriendelijkheid voor de mensheid. Dus wees vriendelijk tegen andere mensen, is min of meer de boodschap. Ja, ook tegen die buurman die telkens het auto op uw parkeerplaats zet. En ook tegen de man die u afsnijdt op de snelweg. Doe even een vriendelijk knikje naar hem toe. En ook tegen die ene vriend waar je nog steeds €600 van krijgt. Ja, probeer maar eventjes vriendelijk te zijn. En krijg je die €600 nooit meer terug? Well, don't worry, be happy. Dan sta je het leukste, het makkelijkst en het vrolijkst in het leven.

0: Don't worry, be happy.
1: Nou, beste radiovrienden, daar kunnen we mee het weekend in gaan. Hè. Don't worry, be happy. Ja, het zit er alweer bijna op. Zometeen maken wij plaats hier in deze studio voor Hans Grotes met zijn Toon Tunes. Heerlijke muziek heeft hij weer bij zich. En ik zeg ook maar even tegen Hans. Hans, hou er rekening mee. Morgen is het de meer kruiden, minder zout dag. Ja? Beloof je me dat je eraan zult houden? Is gezond voor je. En het is morgen ook, mocht u zich vervelen, de Nationale Citroensapdag. Dus nou, drink het, eet het, smeer het ergens in en geniet van de citroen en alles wat het brengt. Geniet trouwens ook van al die mooie programma's die vandaag nog langskomen hier op Golden Oldies Radio. Tijdens deze wekelijkse Friday Experience. Ja, volgende week om 8 uur weer een nieuwe Morning Memories. Met opnieuw een stelling van het uur. En een vraag aan ChatGPT. Hele fijne werkdag nog. En natuurlijk een heel fijn weekend gewenst.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

laatste titel van deze van origine oude hit van Louis Prima uit de jaren 60. Dit komt uit 1983 uit Utrecht. The Broads en Sing, Sing, Sing. Hey, hallo, goedemorgen. Dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Dankjewel, John Dekker. Ik kreeg een belletje van een luisteraar die zich afvroeg hoe John Dekker privé is. Ik zou zeggen, bel de Linda's. Er schijnt een hele story achter te zitten.

Blijft leuk. 1971. De plaat haalde maar liefst de 11e plek in de Nederlandse top 40. Ray Stevens en Bridget the Midget. Daarvoor hoorde je Strange Love en I Want Candy uit 1965. Met het liedje dat wij kennen in de wat meer recente uitvoering van Bow Wow Wow. En dat was in 1982. Dames en heren, mensen gaan luisteren naar de Nedertune van deze week. Dat is Gerard Cox. Hoe toepasselijk.

Zelfs als je niet van dansen houdt, doe je toch onbewust een beetje mee. Straight ahead, Cool and the Gang, hier op Golden Oldies Radio. Waar we zometeen gaan luisteren naar de cliffhanger van deze week. En dat is de wekelijkse plaat van Cliff Richard. Maar niet voordat ik iets heb laten horen uit het repertoire van Barry Manilow. Het is een nieuwe plaat, maar het klinkt als vanouds. Dit is No More Chance. Hello.

Uit zijn album I'm No Hero, de cliffhanger van deze week. Cliff Richard en Dreamin, een nummer dat werd medegeschreven door Leo Sayer. Zeg, ik neem je mee terug in de tijd. Inderdaad, de 90s met het Todd Terry Project. We gaan een house nummer draaien voor je. Dit is Weekend.

toen Michael nog een Michaeltje was. Hij nam het singeltje op, zijn eerste solo-single, toen hij 12 was in 1971. Een jaar later kwam het singeltje officieel uit. Uit het gelijknamige album Got to Be There, Michael Jackson.

blijft een geweldig nummer. Swingtown van de Steve Miller Band. Een band die je ook kent van onder andere Fly Like an Eagle en The Joker. En je hoort het hier op Golden Oldies Radio. Het programma waar je alles door elkaar heen hoort. De Toontunes. Gelukkig gaat dat wel stap voor stap.

voor diegenen die de band niet zo gauw herkenden en geen Shazam bij de hand hebben. Dit was Jamiroquai. Een beetje geheugensteuntje misschien als ik je zeg dat ze bekend werden van onder andere Virtual Insanity, Space Cowboy, Little L en Deeper Underground. De mannen wonnen een Grammy Award, horen een album Traveling Without Moving. Dat was in 1996 het allerbeste verkochte funkalbum. Cosmic Girl hoorde je op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Misschien wat verkeersinformatie. Tot die tijd onder andere The Shades of...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij. En het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug. Terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

optreden in 1999. De zangeres die bekend staat als de Queen of White Soul. De witte tegenhangster, mag ik wel zeggen, van Aretha Franklin. Je hoorde Dusty Springfield en In Private. Hey, hallo, goedemorgen. Welkom bij deel 2 van de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Je bent er van ons gewend dat we ze heel veel draaien. De beste klassiekers. Dit is er zo eentje, 1965.

als ze was, zo groot was ze in haar daden. Deze Lindsay De Paul, die met haar eerste zelfgeschreven song, Sugar Me, dat je zojuist hoorde, een nummer 1 hit scoorde in Engeland, in Nederland en in België. Later deed ze dat bijna weer, toen ze meedeed aan het Eurovisie Songfestival, samen met het maatje van haar, Mike Moran. Toen werd ze tweede met het nummer Rock Bottom. En dat was het Euro Songfestival in 1977. Dit zijn de Toontunes op Golden Oldies Radio, met nu drukwerk en Marie.

0: klinkt zo onpersoonlijk als ik het zeg, maar het is toch echt maar een project geweest. Het kwam uit Italië, het werd ingezongen door een Amerikaanse zangeres. Het project had de naam Wakefield, je hoorde Think of You. Het liedje had in 1996 nogal wat kritiek, omdat er een zin in verwerkt was als Don't keep me waiting, 'cause I need your body tonight. Was daar nou op tegen?
1: Hier is een Don Jones 80's.
0: Kennen we deze nog? R.E.M.?

0: de Womack Sisters. En dat zijn niet zomaar dames, hoor. Het zijn de dochters van Linda en Cecile Womack. Beter bekend als het succesvolle jaren 80 R&B duo Womack en Womack. Denk maar aan Teardrops. Hun grootvader aan de moederskant is de legendarische King of Soul, Sam Cooke. En dan hebben ze ook nog een oom, een hele bekende. Dat is een souldanser en zanger, Bobby Womack. De Womack Sisters. En je hoorde If I Let You hier op Golden Oldies Radio.
1: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

was 1974. Een unieke samenwerking tussen twee bands. Aan de ene kant The Moments, die we kennen van latere jaren als Ray Goodman & Brown en de single Special Lady. En The Whatnouts. Deze band had in Nederland nooit geen hit, maar hun platen, hun vroegere platen, zijn vaak gebruikt door de heren van onder andere De La Soul en A Tribe Called Quest. Het is maar dat je het weet. Nu door met een hit uit de begin jaren 80. Een duo dat werd opgericht in 81 en 2 jaar later alweer uit elkaar ging. Ik heb het over Yazoo. Dit is Don't Go.

gebracht in één liedje door Kid Rock, All Summer Long. Als je goed luisterde, herkende je Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama en Warren Zevon met The Werewolves of London. Uiteraard op Golden Oldies Radio. En ik kan je vertellen dat we nog zo'n klassieker voor je gaan draaien. Een nummer dat je kent in de uitvoering van Amy Winehouse. Toch is het origineel van deze mensen, Ruby and the Romantics.

zogeheten One Hit Wonder 1980 van deze Amerikaans-Australische zanger. Ja, dat is goed joh. Joe Dolce hoorde je. Shut Up In Your Face. We kennen hem ook in de Nederlandstalige uitvoering van Dingetje. Houd toch die koppen. Dat is eigenlijk onze Frank Paardenkoper. Je weet wel, de sidekick van Zomertijd. Goed, wij gaan op naar het nieuws van 12 uur. En straks na 12 uur de man die alles door elkaar heen draait. Zijn naam is Edwin Simonis. Zijn programma heet De Leeuwenkuil. Ik wens je een heel fijn weekeinde en heel veel plezier met Edwin. Tot volgende week. Amen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor 4,3 miljoen dollar geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the

zij ook niet, dus dat is vervelend. Ja, het begin van de leeuwenkuil vandaag op deze vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio was voor Carly Simon uit de zomer van 1982. Het was september toen het plaatje uitkwam en we waren onder de indruk van Why. Het is misschien wel een van haar allerbeste. Vrienden en vriendinnen, hartelijk welkom bij de Alles Dwars Door Elkaar Show. Het huis van de lekkere hits, de leeuwenkuil. Ik ben er tot 2 uur en ik dank Hans Groters en John Dekker voor hun voorgaande 4 uur. Waarbij de Tune Tunes zojuist voor mij eindigden. Hans Groters mag weer naar huis en ik ben er dus tot 2 uur. Totdat Frank van Roosendaal weer komt. Want dat is de laatste week van de vakantie van Ron van Arnhem. En die is daarna weer terug. Is althans de bedoeling. Zo vrienden, wat gaan we vandaag doen? Ja, wat dacht je van gewoon een leeuwenkuil zoals je hem kent? Want dat is misschien wel het allerbeste om te doen. Zo komen de verzoekjes inderdaad voorbij. En het eerste verzoekje is er eentje voor The Kinks. Is gedaan door Ronald van Kuilenborg. En Ronald wil graag deze van ze horen. Nou, ik ook hoor, dus we draaien hem.

je hoort wel dat het jammer is dat ze deze plaat nooit op een LP hebben uitgebracht die op CD is verschenen. Het kraakt en het piept een beetje en dat komt omdat het een plaatje is in zijn geheel. 7 minuten lang hoorde jij Versailles, of Versailles zoals we zelf zeggen, van de White Sox. En die werd aangevraagd, ja heel fijn, door Arnold Bosman. En ik denk dat Arnold ook wel verrast is door het feit dat we de lange versie draaiden. 7 minuut 22 was hij. En dat is de versie zoals die helemaal bedoeld is. Er is ook nog een korte versie. Dat was de versie die de meeste radiostations destijds draaiden. Wij dachten vandaag, we doen er goed aan om op Golden Oldies Radio, hier in de Leverkuil, die lange versie een keer weer te laten horen. Want wat is hij mooi, wat is hij prachtig. Zelfs al kraakt hij een beetje. Zo, eventjes trouwens. We hadden daar straks Carly Simon aan het begin. Hè. Die kwam van zaterdag de 15e als knaller. Zaterdag 15 augustus dus. En deze die we nu hebben voor je, die is vanaf afgelopen dinsdag. Het zijn de streets van 22 jaar geleden inmiddels alweer. Met Dry Your Eyes.

0: aangevraagd door Jok Hartnagel. Jok die dacht van, laten we deze eens een keer aanvragen, want die horen we niet zo vaak op de radio. Ik zeg het net al, hè? En daar heeft hij gelijk in. The Army of Lovers waren dat, met Obsession in de Leeuwenkuil. En dames en heren, ik hoop dat deze show geen obsessie voor u is. En het hele station ook niet, want Golden Oldies Radio is best leuk, hè? Ja, zeker die Experience Friday, die Friday Experience. Jullie luisteren met veel plezier, heb ik gemerkt. En daar zijn we blij om. En daarom draaien we ook van die fijne plaatjes, ook als ze nieuw zijn. Ja, hier hebben we Ivoris en Remedy. Met z'n tweeën, Ivoris en Remedy maken Seashell als singeltje.
1: Nieuwe muziek.

0: Last Love. En dat was meteen ook hun laatste hit in Nederland. En deze keer op deze vrijdagmiddag wordt die aangevraagd door Frank Schouten. En Frank, je wordt bedankt. Weer een hoesje wat ik heb kunnen ontcijferen. Maar ik vind het echt makkelijker als je in het vervolg gewoon de tekst neerzet. Doen alle andere mensen ook. Dus waarom altijd hoesjes? Het is zo moeilijk af en toe. En niet zo leuk ook voor mij. Want dan moet ik weer al gaan... Nou ja, laat maar. Maar doe het alsjeblieft. Gewoon alleen artiest en plaat. Dat is wel zo eenvoudig. Hey vrienden en vriendinnen. Het is tijd voor een Leeuwenkuil dubbeldraai. En ja, het kan haast niet uitblijven. Of ik moet wachten op jullie verzoekjes voor komende week. Maar dat doe ik liever niet. Want laten we afspreken. Je gaat geen plaatje meer aanvragen van Dolly Parton voor volgende week. Nee, dat doe je niet. Want ik heb er hier twee voor jou in de dubbeldraai van deze artiesten die recentelijk is overleden. En daar heeft de hele wereld kont van gekregen. Want ja, jeetje, Mina zegt, het was niet te geloven. De media stonden vol over deze grootheid uit de country muziek.
1: De Leeuwenkuil, dubbeldraai.

Gelukkig hebben we de plaatjes nog, kun je stellen, bij Dolly Parton. En Dolly had in Nederland 7 hits. En de eerste daarvan die hoorde je zojuist, Here You Come Again uit 1978. En daarvoor zat 9 to 5, een top 10 hit van haar uit 1982. En ik had er nog wel wat andere kunnen draaien natuurlijk als ze er 7 heeft. Maar ik vond deze twee wel een keer aangenaam. Want die hoor je niet zo vaak, hè. Jolene is tegenwoordig bijna een soort van alarmschijf op de radio. En dat hoeft van mij nou ook weer niet, maar dat terzijde. Hey vrienden en vriendinnen, het is de Leeuwenkuil op jouw eigen Golden Oldies Radio. En daar hebben wij een plaat zo mooi. Ook weer aangevraagd in dit geval. In dit geval door Roy Spraakman. Roy vraagt om Terence Trent D'Arby. En hij wilde graag Desiree bij horen. Nou, die schijnt er gewoon bij te zitten. Dus je hoort haar ook in het plaatje uit 1993 met de titel Desiree. Oh nee, Delicate. Sorry, neem me niet kwalijk. Desiree was dus de zangeres, hè? Ja. Die samen met Trent gaat zingen hier.

We noemen het de liefde voor muziek. Golden Oldies Radio. Op deze Friday, Friday Experience. Moet het wel goed zeggen. Friday Experience. Call It Love was dat. Poco. En Poco werd op verzoek gedraaid van... Ja, wie zal het gevraagd hebben? Nou ja, daar kan je heel lang over nadenken. Maar dat weet je toch niet. Want het staat hier op mijn papiertje. Dat is Fred Schaftenaar. En Fred, je wordt bedankt. Het is een mooie. Ja, dankjewel. Hebben we die ook weer een keer kunnen draaien. Het is net alsof we de vergeten plaat op 100 hier elke vrijdag draaien. Hè? Ja, het zijn wel die plaatjes. Je hebt ze zo lang niet gehoord. En zeker als het gaat om plaat uit de Billboard Hot 100 van jaren geleden. 1962 in dit geval. Ja, die platen die hoor je hier in de show in ieder geval. Omdat wij vinden dat dat soort muziek ook gewoon gedraaid kan worden. En jij vindt dat waarschijnlijk ook leuk, want je luistert. En dat vind ik weer aangenaam. Het zijn de Crystals, de Do Run Run, daar ken je ze van. Deze heet Uptown en die ken je waarschijnlijk niet. Maar hij is wel lekker. De Leeuwenkuil. Losse vlodder.

0: 1962 nauwelijks radio in Nederland. Of het moest de staatszender zijn, zeg maar. En die zond dit soort muziek over het algemeen in die tijd nog niet echt uit. Maar Uptown, als je hem wel kende, dan ben je waarschijnlijk van een leeftijd die dat heeft meegemaakt. En ik ben blij dat je nog kunt luisteren. Ja, dat ook. Hey, zometeen het nieuws en de ANWB. En daarna is uur nummer 2 van De Leeuwenkuil voor jou aanstaande. En met nog veel meer leuke platen. En in het eerste uur laat ik je alleen met ook 2 hele mooie van Macy Gray en van Lloyd Cole en The Commotions. Dus ik zou blijven luisteren, want je hoort alleen maar lekkere muziek op deze vrijdag bij Golden Oldies Radio.
1: Zometeen meer De Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

De grotere hits van Level 42 aan het begin van de Leeuwenkuil. Deel 2 van deze vrijdagmiddag. Je hoorde ze met Hot Water uit 1984. Net een nummer 3 in Nederland. Dus ja, dat is niet slecht hoor. Zeker niet. Dat is een grote hit voor de heren. En het is zo'n plaatje. Je hoort hem nog maar zelden op de radio. Kreeg ook heel veel duimpjes. Vond ik ook wel leuk om te zien. Hey vrienden en vriendinnen, welkom in de tweede uur van de Leeuwenkuil. Tot 2 uur ben ik bij je met nog veel meer moois. Je hebt het eerste uur waarschijnlijk ook gehoord. Als dat zo is, dan weet je wat je gaat verwachten. Een stortvloed aan lekkere platen, precies dat. Renzo Keurhorst bijvoorbeeld, die vraagt om Suzy Quattro. Nou, en Suzy heeft diverse kanten laten zien in haar muziek. Ze heeft een rockkant gehad met Can the Can bijvoorbeeld. En deze, ja, die is van een andere orde. Suzy Quattro en She's in Love With You.

Sommige dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren en de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.

0: dit plaatje niet hoor.
1: Nee.
0: Ben blij dat hij er is. Talk Talk hoorde jij. And Such a Shame. In de Leeuwenkuil. Op Golden Oldies Radio. Waar anders zou je haast denken, want het zit er al een tijdje inmiddels, hè? Ja. Hey vrienden en vriendinnen. Laatste klapje. En dat was de hele plaat van Talk Talk. Die aan werd gevraagd door Willem Gemmink. En het volgende verzoekje staat alweer voor je klaar, want het zijn er een hoop deze week. En dat is helemaal niet erg, want het zijn allemaal leuke platen. Ja, neem nou bijvoorbeeld Jan Leeuwerink. Die vraagt om Cameo en Word Up.

Patrick van den Heuvel tikte afgelopen vrijdag In the Name of Love van Sharon Redd in zijn typemachientje, wat op de computer is aangesloten. En daarom hoorde je dit plaatje in de leeuwenkuil. Sharon Redd dus, hè? Ja. En er was er nog iemand. En die dacht, als Sharon Redd kan, kan misschien Sharon Brown ook wel. Ja, ik dacht het wel. We zitten in de kleurenhoek, dus dat is prima hier in de leeuwenkuil. En Sharon Brown had I specialize in love. I specialize in the name of love en I specialize in love. Wie van de twee heb jij liever? Sharon Brown of Sharon Redd? Ik bedoel maar. Ja, ik zou het wel weten. I specialize in love lijkt me iets prettiger. En die wordt aangevraagd door Dimfie en Marco uit het prachtige Venlo. En met de achternaam Stoppazoni.

plaatje. Dat dacht ik ook, die nieuwe die we hier draaiden bij Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. Het waren de Womack Sisters. En dan zou jij denken, Womack Sisters? Is dat nieuw? Ja, dat is hartstikke nieuw. Het zijn de kinderen van Womack en Womack. Dat befaamde duo, ma en pa van deze meisjes allemaal. Het zijn drie zussen. En ik denk dat zij dezelfde positie kunnen gaan krijgen, laat ik het zo zeggen, als bijvoorbeeld vroeger de Sister Sledge of de Supremes. Want dit If I Let You van de Womack Sisters is toch wel fabelachtig leuk, hè? Ja, dat dacht ik ook. En aanstaande maandag hoor je deze plaat ook nog een keer of twee bij Rob van Dijk in de Golden Oldies Gouden Uurtje Show van Rob. Ja, dat is maandagavond van 7 tot 9 uur. Dus voor het geval je nog meer van de Womack wil horen, en dan met name dit nummer. Aanstaande maandag is het zover, vrienden. En kom terug, zou ik willen zeggen. Maar ik zou alleen niet weten tegen wie. Tegen Spinvis. Want die heeft dat plaatje gemaakt een tijdje geleden. En wij hebben hem hier voor je.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Recentelijk, nou ja, is inmiddels ook alweer even geleden, weer terug op de markt met een nieuw album. Dit was een van hun grote hits, Jewel. De zaakjes Eye to Eye, aangevraagd door Wessel Vaassen. En Wessel heeft weer genoten van dit plaatje, zoals hij geniet van de hele show elke week. Heb ik begrepen tenminste, dus ik hoop dat dat nog steeds zo is. Waar je ook van kunt genieten, met werkelijk grote G, ja, genieten met een grote G dus, is van het volgende plaatje. Even kijken, dat is de knaller van afgelopen zondag, de 23 augustus. Voor mensen die hem gezien hebben, ja, die zijn al nu in volle verrukking, want ze komen op de radio, This Mortal Coil.

Heerlijk, The Jam was dat. Met Paul Weller als zanger. En ja, die kennen we daarna als solozanger. Met een hele succesvolle carrière, hè? Laten we wel wezen. Maar dit was ook niet mis. The Jam van een album. Zo lekker dat ik de titel vergeten ben. Maar wat was hij goed? Ja, ik heb hem ook gehad. Ik weet niet eens of ik hem nog heb. Want ik heb geen albums meer. Ja, op cd. Maar ik weet niet of ik The Jam destijds heb gekocht. Ik zal even straks gaan kijken.

Jan en Dean, die ken je, hè? Van surfplaatjes. Een beetje Beach Boys-achtige mannetjes zijn het. Jan en Dean stonden in de Billboard Hot 100 van 1959 met het nummer Baby Talk. En ik heb hem hier dus, voor jou.

je het met me eens bent, hoor. Maar ik vind die losse vlodders wel heel erg leuk. Ja, deze ook. Jan en Dean en Baby Talk. En nou, Billboard Hot 100 hit. Uit de tijd dat wij nog geen hitparade hadden. Vrienden en vriendinnen, dit was hem voor vandaag. Ja, hij vliegt voorbij, die leeuwenkuil. Maar volgende week vrijdag om 12 uur ben ik bij je terug voor een hele gloednieuwe aflevering met daarin weer jouw verzoekje misschien. Kun je straks weer doen. Op Facebook bij Edwin.Simonis. En als je dat niet hebt of niet wil doen, kun je ook nog mailen naar edwin@goldenoldiesradio.nl. Dus dat is ook mogelijk. Edwin@goldenoldiesradio.nl. Die apenstaart is dus die ad tegenwoordig, hè? Dus je moet er maar aan wennen als je het nog niet kent, hoor. En vrienden en vriendinnen, ik laat je alleen met een plaat die is aangevraagd door Hans Geersing. Waarbij ik dan meteen de aantekening maak dat het niet de bedoeling is dat je albumtracks gaat aanvragen zoals Hans heeft gedaan deze show. Ik ga hem toch draaien omdat ik hem wel aardig vind. Jamiroquai met het nummer Radio. En daar gaat hij dan achterplaatsen. #radiovirus. Ja, hij heeft dat. En dat hoor je morgenochtend weer op de radio bij Golden Oldies tussen 8 en 10 uur. Hey, en Adult Education van Daryl Hall en John Oost erachteraan. Dus ik wens jou een heel fijn weekend. En veel plezier met Frank van Roosendaal zometeen. Rob van Genderen daarna. Paul Bakker en Serge van Braak.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knoop het Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Knoop het Grijshoort en Knoop het Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en Knoop het Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

leuk is van een programma overnemen. Als je eens een keer niet je eigen programma draait. Dat je zulke muziek kunt draaien die je normaal gesproken zelf nooit draait. It's Only Love, Bryan Adams, Tina Turner. Je luistert naar Absolute Classics op deze volle vrijdag experience. Op Goldilocks Radio natuurlijk. Ron van Arnhem is nog lekker met vakantie. Dit is zijn laatste vrije vrijdag, jongens. En daarna, volgende week, mag hij er gewoon zelf weer zijn. Hey, goedemiddag. Hans Schoters, mag ik u hartelijk danken. Dat is weer lekker, jongen. Heerlijk. Geniet op zijn vrije vrijdag.

0: Ja, het is echt warmer dan 21 graden wordt het niet. En ik weet niet hoe het in september gaat, maar ik hoop toch wel even op een leuke nazomer. Ik heb deze week mijn pelletkachel al aangehad.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Absolute Classics. Grondverruimers met vakantie, dus je moet het bij mij doen. Ja, helaas. Het volgende nummer gaat over nummer 99. Fictief persoon in een fictieve film waar die verliefd op is geworden.

0: Dit nummer moet je eigenlijk live horen, hè? Die drums, jongen, waanzinnig. Toto hoorde je met 99, kreeg onmiddellijk een telefoontje van Peter. Zeg maar, joh, wat zeg je nou? Iets wazigs, iets uit een film of zo? David Page van Toto liet zich inspireren door de science fiction film TX-1138, ergens in de 70 jaren. Het, is een, het gaat over een wereld die nogal kil is, klinisch. En waar mensen dus geen namen hebben, maar een nummer. En zo laat hij dus de hoofdpersoon in het nummer verliefd worden op nummer 99. Mooi, hè?
1: Aha, honey. All right. My baby whispers in my ear.
0: Nou, daar is ze, hoor.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: pootje.
1: Ja, ik praat geen onzin, dames en heren. Kaiser Chiefs was dat met Ruby. En Ruby, dat was de hond van de schrijver van... De drummer, de schrijver, de zinger, de zanger van de Kaiser Chiefs. Oh jongens, waar mensen zich wel eens door laten inspireren. Dit is Peter Schaap.

gaat ook alleen maar over spieren. Wat ben je aan het doen op deze vrijdagmiddag?

opgezet. Ik wil het gewoon niet horen. Ik wil het gewoon niet weten. Ik wil het gewoon niet weten. The summer is over van Dusty Springfield. Pot van Dickie, zeg hé. Nou, weet je, de herfst is ook mooi, toch? Hè? Ah joh, voorlopig is toch pas eind augustus. We hebben nog wel eventjes. Absolute Classics met Frank van Roosendaal tot 2 uur. Met Steeler's Wheel. Dit is Star. Prachtig.

Heart at Worth, Buffalo Springfield. Geschreven door Steven Stills. Die kennen we al van Steven van Stills, Nash & Young. Wat hadden we nog daarvoor? Ik wil nog even iets vertellen over die film, over Car Wash. Die hebben we een plaatje of 3 geleden gedraaid. Car Wash van Rolls Royce. Tuurlijk was dat een nummer, een titelsong uit de toenmalige film uit 1976, Car Wash. Maar hij is natuurlijk hergebruikt in 2004 tijdens voor de film van Shark Tale uit 2004. Christina Aguilera en Miss Elliott. Ook een waanzinnig leuk nummer. En even een kippenvelmomentje tijdens Absolute Classics. Dames en heren, ga even rustig zitten. En laat ons blauw worden. We worden smurfen.

op vrijdagavond. Hè? Prachtige nummers. Gino Vanelli, Lady. De woorden, de Real River Band met Forever Blue. En ik maak er natuurlijk een grapje over de smurfen. Maar het gaat ook eigenlijk over dat hij gekozen heeft. De zanger althans van de Little River Band. Daar heeft hij het over. Gekozen voor een leven als muzikant. En daardoor heeft hij zijn geliefde achtergelaten. Dus door de wereld gezworven als muzikant. En heeft hij achteraf enorme spijt van. Kan me dat voorstellen, toch? Forever Blue, dat is een gebroken hart. Eeuwige liefde. Liefdesverdriet natuurlijk. Dames en heren.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld, na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: maar ze zijn uit Amerika. Hè? Een beroemde zangeres en saxofoniste. Lena Lovitch, Lucky Number. Daarmee zijn we aangekomen in het tweede gedeelte met Absolute Classics met Frank van Roosendaal. En wie hebben we nou hier aan de lijn? Hallo, ben je daar?
1: Hey, Frankie. Ron hier. Ik wou je even bedanken dat je mijn programma overneemt. Hartstikke leuk.
0: En
1: leuk
0: van
1: je. Ik weet niet of je alle drie de uitzendingen doet. Ik dacht het niet. Nee. Want ik ben dus even 3 weken weg. En vanaf begin september ben ik weer terug op de vrijdagmiddag. Ik wens voor iedereen natuurlijk nog een heel fijne vakantie. En prachtig weer, waar je ook zit. Geniet ervan. En zolang het kan. Haal er alles uit wat erin zit, zullen we dan maar zeggen.
0: Gaan we doen.
1: Dankjewel.
0: Jij bedankt Ron voor je telefoontje. Helemaal vanuit Arnhem. Absolute Classic dus in plaats van Ron van Arnhem, Frank van Roosendaal tot 2:00.

vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

weer hebben, toch, hè? Zaten we gisteren nog in korte broek te snikken bij het benauwde weer. En het is nu gewoon weer 21 graden. De herfst ligt op de loer. Verschrikkelijk. Maar wel lekkere muziek op deze volle vrijdag. Je hoorde de Jeopardy van de Gregg Band. 19, wat zal het zijn? 79, 80, 81, zoiets. Ron van Arnhem die barst altijd van de items in zijn programma. Ja, ik ken al die verjaardagen niet, hoor. Van al die artiesten. Dus Ron, dat mag je volgende week lekker zelf doen. Joey Lewis en de News. Dit is Heart and Soul.

pianist is, heeft op het conservatorium gezeten. Ja. Ja, jongens, wie luistert niet in de jaren 70 en 80 naar de Soul Show van Ferry Maat? Daar komt deze ook vandaan. Dan praten we over 1980, Stretching Out van Gail Adams. Heerlijk. Ja, mocht je denken dat de zomer voorbij is, wij houden gewoon lekker vol, hoor. We knallen de temperaturen gewoon omhoog. Absolute Classics, Ron van Adams met vakantie. Van

Ja, dat heb je wel eens, hè. Dan kijk ik mijn hond en tik we elkaar aan. En dan zeg ik, Bello, how can this be love? Bello, doen. Gas af. How can this be love? Heerlijk nummer, Andrew Gold. Daarvoor hoor je Diesel met Sao Solito Summer Nights. En dat gaat over een stel wat rijdt van Los Angeles naar San Francisco. En ze overnachten dan. Ze rijden trouwens een hele oude bak. En dan overnachten ze in Sao Solito. Echt een bestaand plaatsje. En heb jij afgelopen zaterdag toevallig gekeken naar Prinsengracht concert? Er kwam in één keer dit vergeten liedje naar boven, jongens.

Hè? Funk, dames en heren, op Golden Oldies Radio. Brick House hoor je van de Commodores. Allemaal dansbare platen hier op Golden Oldies Radio. Dit is Frankie Valli. Grease, de titelsong van de film.

zitten de Night Fever met John Travolta. En nu dan weer Grease met Frankie Valli. Ach man, wat een leuke tijden waren dat toch in filmtijd. Dames en heren, zometeen Edwin Simonis. Mij hoor je morgen weer om 12 uur. Middagmaal met Van Roosendaal. Heel veel plezier met de rest van de programmering op deze vrijdag, de volle vrijdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories flow.

0: is de Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
1: Dit uur start met David Bowie. Dat is Absolute Beginners.
0: Alleen de allerbeste classics. Golden Oldies Radio.

Wat een mooi liedje is dit, hè? Het gaat over mensen die wanhopig verliefd worden zonder precies te weten hoe dat moet. Ze zijn absolute beginners. Ze hebben geen ervaring, zijn onzeker. En tegelijkertijd zijn ze zich heel bewust van wat ze voelen. Ze weten niet waar het allemaal naartoe gaat, maar ze proberen het wel samen. Het werd een grote hit in heel de wereld. David Bowie schreef de tekst en de muziek zelf. En het scoorde goed in het Verenigd Koninkrijk. Oostenrijk, België, Duitsland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. En hier in Nederland kwam het tot nummer 4 in de top 40. David was in die tijd bevriend met de regisseur van de film. En hij wilde best de soundtrack

0: te verwarren met Absolute Classics. Want die hoorde je zojuist op Golden Oldies.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Het is alweer 28 augustus 2026. De zomer is bijna voorbij. Je bent bij Golden Oldies Radio met nieuwe en nieuwe vrijdagmiddagshow. En nu, Eurodance uit de 90's.
2: Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
3: Goedemiddag. Hi.
4: Oh, wat een

0: de Tremolo's en Tambourine zometeen.
1: Ja. Zo, hey. Ja. Zo.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Zeg ik het zelf. Dit wordt weer een rete gave show vanmiddag. We gaan vol gas richting het weekend. Straks om 5 uur is het zover. En we spreken af. We remmen voor die.

allemaal lach. Maar ik ben geen fuck uit. En ik weet nog de eerste keer dat ik knetterstoned thuis ging, jongen. Ik was zo stoned als een aap. 4:30 's ochtends kon ik thuis aanzetten. Ik moest 12 uur thuis zijn. Fietsrit voor 20 minuten. 4 uur over gedaan. Onderweg zag ik allemaal dingen. Schitterende boom.

Cool and the Gang. En meestal hoor je Celebration of Let's Go Dancing of Cherish. Maar ik vond deze wel gaaf. Lang niet meer gehoord. Dat was Cool and the Gang en Straight Ahead.

is alweer dag 240 van het jaar. Nog 125 dagen te gaan. Dan is het alweer 2027. Als je jarig bent vandaag, allereerst gefeliciteerd. En je sterrenbeeld, dat is dan maagd. En er gebeuren een paar gekke dingen hoor op deze datum. In 1913 opent koningin Wilhelmina het Vredespaleis in Den Haag. Martin Luther King houdt zijn beroemde I Have a Dream toespraak tijdens de March on Washington. Dat was in 1963. Ongeveer 250.000 mensen kwamen samen. En in 1996 wordt de scheiding van Charles en Diana officieel bekendgemaakt. En dat was er vanmorgen zelfs ook nog geks aan de hand. In de vroege ochtend is een bijna volledige maansverduistering.

terug in de tijd te gaan. Dit was nummer 1 op de dag van vandaag. Op 28 augustus 1994. Wet, wet, wet. And love is all around. En wat stond er dan op nummer 2 en op nummer 3? Op nummer 2 stond All for One met I Swear. En op 3 TNN, La Cucaracha. Die ken je vast nog wel, hè? La Cucaracha, La Cucaracha. Overigens nog meer top 40, straks in de tweede uur van de vrijdagmiddagshow. Ik heb dan de top 40 flashback voor je. En zo af en toe draai

Nou, dan kun je best wel een Jackie mee drinken hoor. Met zes jaar. Maar ja, ze is 27, hè. Ja. Alhoewel, er zijn genoeg vrouwen die vallen op oude mannen. Dus er is nog hoop, dames en heren. Uit de top 40 was dat Tears in Texas van Anna Langley. Wat een leuke plaat is dat toch. Zometeen in de vrijdagmiddagshow hoor je de Tremolo.

Ik heb dit altijd een heel leuk liedje gevonden. Er gebeurt van alles in deze plaat. Er wordt in gelachen. Er wordt in gefloten. Er wordt een beetje geaaaat. Van alles wat. En deze van The Tremolos. Oorspronkelijk heette de band Brian Poole en The Tremolos. Wat er met die Brian is gebeurd, dat weet helemaal niemand. Het komt uit 1967 en het werd geschreven door Cat Stevens. Ze groeide op in de omgeving van Londen. En hun allergrootste hit, dat was Silence is Golden. Maar zoals gezegd, deze vind ik veel leuker. Here comes my baby. Je bent bij Golden Oldies Radio. Het station met de allerleukste classics. Het is 8 minuten voor 5.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
4: Ik had het jullie al beloofd. We starten met een abbaatje.

en California Love. Ik moet je even bijpraten met betrekking tot het proces tegen de man die wordt beschuldigd van de moord op Tupac. Het proces is inmiddels gestart in Las Vegas in Amerika. De openingsverklaringen zijn geweest, die zijn achter de rug. En het gaat allemaal om Dwayne Cafe Davis. Inmiddels is hij 63 jaar. En hij wordt ervan beschuldigd de moord op Tupac Shakur in 1996 te hebben georganiseerd. Hij wordt niet beschuldigd van het daadwerkelijke afvuren van dat schot. Volgens de aanklagers was hij degene die de aanslag organiseerde en het wapen ter beschikking stelde. Waarom dan toch nog een proces 30 jaar na dato? Nou, een belangrijk onderdeel van het bewijs bestaat uit uitspraken die Davis zelf heeft gedaan. Hij heeft in interviews en in zijn boek Compton Street Legend verteld dat hij in de witte Cadillac zat waarmee de aanslag werd uitgevoerd. En dat hij het wapen aan iemand op de achterbank gaf. Hij zegt echter niet te weten wie de schutter is geweest. Ja, daar moet je ook nooit meer mee in de openbaarheid komen. Hè? Zeker niet 30 jaar na die tijd. Dat is vraag om ellende. Als die wordt veroordeeld, gaat hij alsnog levenslang de gevangenis.

Wereldwijd werd het de nummer 1 hit voor Sinead O'Connor in 1990. Nothing compares to you. Het werd geschreven door Prince. En het liep uiteindelijk niet goed af met Sinead O'Connor. Ze overleed op 23 juli 2023. Al meer dan 3 jaar geleden. En heel veel mensen dachten dat er een misdrijf in het spel was. Of dat Sinead O'Connor er zelf een einde had gemaakt. Maar uiteindelijk bleek dat ze toch een natuurlijke dood is gestorven. Ze leed aan een mysterieuze longziekte. En dat werd haar uiteindelijk fataal. Sinead O'Connor, wat een mooie plaat. Nothing compares to you. Het is weer tijd voor de wekelijkse Top 40 Flashback. En het rad gaat bepalen naar welk jaar we terug gaan. Even kijken waar het rad deze week blijft steken. Dat vind ik leuk. We zijn blijven hangen. Althans, het rad dan in 1982. Dat is de stap van onze hele tijdmachine en we vliegen door de tijd. En dan zijn we opeens terug bij de top 40 van 8 mei 1982.

Ja, gaaf is dat. Dan ben je opeens weer helemaal terug in 1982. Dit was de flashback naar de top 40 van 8 mei 1982. Dit stond op nummer 5. View from a Bridge van Kim Wilde. Op nummer 3, Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. Down Under, Man at Work of 2.

Deze was speciaal voor jou. Your body tastes like summer. Ik kon graag een keer een likje proeven. Dat was James Blunt. En taste like summer. There's no saving us. And that's dangerous. Wat een mooie plaat is dit, zeg. Let even op die subtiele trompet. Mooi, hè? And that's dangerous. Dames en heren, het is 6:03. Je bent bij Golden Oldies Radio. Welkom in je weekend. Hebben we nog leuke plannen? Ga je bijvoorbeeld naar de bios? Of misschien wel naar een concert? Of gewoon een potje bierpong thuis? Dat kan natuurlijk ook. Laat het maar weten. Gooi het op de e-mail. robvergenderen@goldenoldiesradio.nl. Zometeen staat klaar. You gave love a bad name van Bon Jovi. Maar nu eerst deze van de 3 Degrees. Ze hebben er zin in. When will I see you again?

Tap Me Now. Die kwam uiteindelijk tot nummer 7 met het liedje in de top 40 in 1987. En die had twee behoorlijke pluspunten, dat kan ik me nog goed herinneren. Dames en heren, het is weer tijd voor het lied

Deze week hebben we niet zomaar een liefdesliedje in de show. Dit is misschien wel het mooiste liefdesliedje aller tijden. Het lijkt erop alsof het nummer speciaal voor de zangeres is geschreven die je zometeen hoort. Maar niets is minder waar. Het werd al in 1941 geschreven door Harry Warren en Mac Gordon. En Glenn Miller maakte er in 1942 al een hit van. Glenn Miller ken je van In the Mood en natuurlijk van het Glenn Miller Orchestra. Scoorde grote hits in de jaren 50. En 20 jaar later gaf de zangeres die je zometeen hoort dit nummer een compleet nieuw leven.

waar de liefde heeft gewacht, herkent dat gevoel. Eindelijk is de liefde daar. In Amerika werd het een top 47 hit. In Nederland werd het eigenlijk helemaal geen hit, want er was nog geen top 40 in 1960. Maar jaren later groeide het wel uit tot misschien wel het ultieme liefdesliedje. Alle tijden. En het gaat allemaal over deze song. At Last.

0: spontan Lust auf einem schönes Bierchen und eine richtig große Bratwurst mit Sauerkraut.
1: Das ist normaal, man.
0: Oftewel, ik krijg spontaan zin in een lekker biertje met een grote bratwurst en zuurkool erbij. Even voor de mensen die geen Duits spreken natuurlijk. Ja, je moet overal rekening mee houden als je een radioshow presenteert hier bij Golden Aldi's. Dat was Marianne Rosenberg.
2: Lekker, old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
0: Zometeen Paul Bakker hier met zijn hitkoffer vol met hits. Niet verder vertellen hoor, maar komt gewoon van een stickie.
3: Nee.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Pro-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaarddag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleizen en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Here You Come Again. Ja, dat was even schrikken. Nou ja, goed, 9, zoals al 80. Dolly Parton en nummer 34 hitnotering uit de top 40 van 1978. Komt natuurlijk beginnen met Jolene of met I Will Always Love You. Maar ik dacht deze, die zullen de collega's wel niet hebben gedraaid. Want je hebt natuurlijk wat meer Dolly Parton gehad dan dat je normaal gewend bent op dit station. En op alle andere stations ook, denk ik. We bedenken, vrijdag 28 augustus. Nog één dag en dan ga ik met pensioen. Potverdorie zeg. Ja, ik klink wel niet zo oud, maar tenminste dat zeggen ze. Bah. Jongens, even kijken. Rob van Gender even bedanken voor zijn programma De Middagshow tussen 4 en 6. En ik heb zoals altijd mooie muziek uit de 60s, 70s, 80s en af en toe een 90s. Frans, Italiaans en Nederlands en veel Engelstalige muziek. We beginnen met deze uit 1981. Een tipparade, notering voor Artist Theme. Hier is Christopher Cross.

Nou, ik heb er al een paar meegemaakt hoor. Spring, summer, winter and fall, Aphrodite's Child, Demi Roussos, Vangelis Papatanasio. En dan hadden we de drummer nog bij. Ze waren met z'n drieën. Ik zag ik van de week nog op een compilatie van allerlei oude top-pop filmpjes. We gaan even naar Parijs. Hier is Jacques Dutronc.

Ugly Girls at 17. Nou, wat mooi opgedroogd weer in 1975. Janet Ian, je kent haar natuurlijk van Fly Too High. Dit was ook een hele mooie. Om 7:07. Dat klinkt lekker, hoor. Rook in je ogen. Goed, en daarvoor hadden we natuurlijk Jacques Dutronc. Met het liedje over Parijs. Parijs ontwaakt om 5:00. Hier zijn

Nee, je hoeft het jasje niet aan. Geen colbertje aan. No Jacket Required. De titel van de LP. Het album waar dit nummer. Take Me Home 1985. Phil Collins met prachtig drumwerk natuurlijk. Hè. Nederlands. Het Nederlandse stukje in het eerste uur is gereserveerd voor Circus Zusters. Kusters. Hoef je geen kaartje voor te kopen, jongens. Je mag er gratis naar luisteren om 2:30.

Zo verliefd. Circus Custers en Long Cool Woman in een zwarte jurk van de Hollies. Wat hebben we hier? Hou jij de kinderen van? De kinderen van de mamas en de papas. Wilson Phillips hadden een hit met Hold On 1985. Of iets in die buurt.

Cosmos Factory, zo heette de album. Het album. De LP. Van Creedence Clearwater Revival. Ook uit die 15 gulden platenzaak in de Nieuwstad. En ik moet erbij zeggen in Arnhem, dat was ik vorige week vergeten. Wilson Phillips, dat waren niet alleen kinderen van de mamas en de papas. Nee, het was één kind van de mamas en de papas. En twee dochters, die kwamen bij Brian Wilson vandaan. En dat was natuurlijk de man, het brein achter de Beach Boys. Ja, wat wil je nog meer? Daar komt natuurlijk mooie muziek uit voort. Hier is Italiaanse muziek van iemand die normaal Spaans zingt. En heel goed gitaar kan spelen uit Puerto Rico, José Feliciano.

The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. De Walker Brothers, ze zijn er allebei niet meer. En daarvoor hoorde je natuurlijk Kisera. Van die Puerto Ricaanse blindenzanger die ontzettend goed gitaar kan spelen. Dat had ik al verteld, hè? José Feliciano komt vaker voorbij in de show. Het is, even kijken, 8:07. Hier is Nederlands product. Kayak en Lyrics.

Vorige week draaide ik ook al het nummer van dat album See, See the Sun. Pim Koopman en Ton Scherpenzeel, de mensen achter Kayak. Dit was Lyrics 1973. En

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde, bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het weer druk door de Duitse grenscontroles. Vanaf 7 betekent dat 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanuit Gorkum beland je tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht in de file. 2 rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een hoop herrie. Johnny Nash 1971 hoorde je met Fallen In and Out Love. De speciale plaat die nooit een hit werd in Nederland. Maar wel een lekkere uuropener zoals we dat noemen hier. Ja, en ook de favoriete platen zijn trouwens van Leo van der Goot. 220. Houden we disjockey van Radio Noordzee International. Goed. Welkom in het tweede gedeelte van de hitcover. Een hitcover vol hits. Tot aan 8 uur de klok. En dat Serge van Brakel weer gaat draaien. Die zit volgens mij nog ergens op vakantie. Misschien heeft hij het allemaal al klaargemaakt. Ik zag wat Italiaanse taferelen op zijn socials. Genoeg geluld voor het begin van deze programma. We gaan snel beginnen met deze van de Moody Blues.

Franse chanson in het tweede gedeelte, het tweede uur van de hitcover L'Important c'est la rose, Gilbert Bécaud. We begonnen dat blokje met de Moody Blues uit 68, Ride My Seesaw. En La Bicifre uit 88, Listen to the Voices. Wie zit er op de piano mee te jallen? Aha, dat is de pianist van Edwin Starr. S.O.S. Hey, stop her on side.

Goed voor een vijfde plaats in de top 40 van 1970. John Mayall, een lange uitvoering, The Life. Maar zo stond hij ook in de top 40. Room to Move. Raad ik speciaal voor Wiet, onderweg naar Denemarken op zijn boot. Maar hij heeft niet echt room to move daar. Maar het schip is lang genoeg. Daarvoor hoorde je Edwin Starr met... Wat was dat? Oh ja, SOS Stop Her On Side. Worden van de week weer een mooie van de Childlights voorbij komen. Ik denk, nou, die hebben we ook in de hitcover zitten, dus die moeten we ook maar eens draaien. Hé, hey, waar ken ik dat ook alweer van, dachten we toen? Dat was een dingetje van Veronica Moet Blijven. Een hele mooie single van gemaakt door de Pie Sisters. Hè? Yvonne en Patrice. Have you seen her?

van Dik Hout, Nederlands stukje in het tweede uur. Stil in mei. En ook in juni. En in juli. Ja, oké. Okay. Daarvoor natuurlijk Have You Seen Her van de Childlights. Dat mooie nummer. Die hebben trouwens heel veel mooie nummers. Die moet ik ook eens wat vaker gaan draaien, dit koffer. Maar vooralsnog eerst Paul Simon en Late in the Evening.

vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Cantare ed Amore. Ik was even wat te enthousiast. Ik schoof zo de naald over de hele plaat. Gelukkig kon ik bijna weer op dezelfde plaats terugvinden. Maar het is gebeurd. Amedeo Minghi uit 1996 haalde de tipparade. Dat wist ik al niet eens meer dat dat zo was gelukt met hem. Oké, Nederlands product. Hier is Brainbox.

Ja, die Hans Wouwens met zijn George Baker Selection. Die hebben natuurlijk ook wat meer hits, meerdere hits gehad dan alleen Paloma Blanca. En Fly Away Little Paraguayo. En natuurlijk hun meest gedraaide plaat Little Greenback. Dit was een top 14 notering in die top 40. All My Love uit 1980. Zo, 5 voor 8. Is het al 5 voor 8? Ja, volgens mij wel. Dat betekent dat ik even een plaatje ga draaien van Maarten. Die luistert sinds kort ook naar de show. Maarten, deze is dan speciaal voor jou. Orchestral Maneuvers in the Dark. And Dream of Me. Gebaseerd op Love Team.

natuurlijk al zijn, gebaseerd op Love Scene van Barry White en His Love Unlimited Orchestra. Dream of Me van Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat is de laatste plaat die we helemaal draaiden in de hitkoffer. Zoals al zei, tot aan de klok van 8 uur. Laat ik je een stukje horen van Bas Keks. Nummer heet Jojo. Ik zie je graag volgende week. 6 uur, dezelfde tijd, dezelfde meid. Bye bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers uit Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van verkoop van designerdrugs en illegale medicijnen via powercaps.nl en powercaps.vip. De politie roept mensen met gezondheidsklachten na aankoop op zich te melden voor onderzoek. Het kabinet stelt een afstandsnorm in voor windmolens. Minimaal 2 keer de tiphoogte tot huizen. Een molen van 200 meter moet dus 400 meter afstand houden. Ook komen regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De regels gaan voor eind dit jaar naar de Kamer. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat morgen gedeeltelijk open na wekenlange sluiting door droogte. Na proefschuttingen zijn er 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat de relaties en economische diversificatie van de eilanden versterkt. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten weg en klaart het tijdelijk op, maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit. En benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij twee schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof. Er raakte een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Meta plaatste pagina-grote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En verbeteringen beloofde zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt bij de wederopbouw na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Venezuela werd begin juli getroffen, Colombia begin augustus. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat bijdraagt aan normalisering van de relaties en economische diversificatie van de eilanden. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Je treft 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oudijk door de Duitse grenscontroles. Doet er 20 minuten langer over. Ook op de A12 richting Den Haag is het nog druk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Harmelen en Woerden. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot nog de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens is je vertragingstijd 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbeteringen beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks de zoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
1: Wat een geweldig begin, hè? Ja, ik denk ik laat haar helemaal uitzingen voor de verandering. Carly Simon, You're So Vain. Een prachtig nummer uit 1973. Zo lang geleden alweer. Aan het begin van de show. Hey, fijn dat je erbij bent. Ik ga lekker veel muziek voor je draaien zo meteen. En dat niet alleen. Ik heb ook een paar ontzettend leuke onderwerpen die ik graag met je wil behandelen. Waaronder een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat weer op en vroeg aan de mensen op straat: waar denkt u nou het meeste aan op een dag? Ja, dat zijn misschien hele intieme vragen, weet jij veel. Maar er komen hele mooie antwoorden op. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het zo meteen naar je toe. Midas Dekkers is ook van de partij met een mooie column. Hij gaat het hebben over de ijzervreter. Is hij verroest of nog niet? Je hoort dat straks. En we gaan met Gabrielle praten over haar reis met We Here For You. Nou, wat is dat nu weer? Nou, interessant hoor. Dus blijf lekker luisteren, want het komt allemaal naar je toe. Helemaal gratis en voor niks. En het wordt afgewisseld natuurlijk met hele prachtige muziek.

0: Jan Anderson, een geweldige combinatie met de Griekse componist Vangelis. I found my way home. En de Backstreet Boys worden ervoor met As Long As You Love Me. Goed, Nederland lijkt het land te zijn waar niets echt vanzelf gaat. Hoewel. Er wordt flink vergaderd, overlegd en gebrainstormd. En heeft u dat nou ook, hè, op uw werk of in het verenigingsleven? Volgt u diezelfde weg, zou je denken? Goeie vraag, hè? Waar denkt u nou het meeste aan op een dag? Aan al die vergaderingen of aan andere dingen? En de antwoorden van de mensen op straat komen nu.
1: Het leven in Nederland is best ingewikkeld. Het ligt allemaal niet zo voor de hand en dan moet u van alles regelen. En bedisselen. En vooraf ook vooral bepalen. Dus de vraag ligt voor de hand. Waar denkt u het meest aan?
2: Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Dus niet over politiek
3: en
2: zo.
3: Okay, ja.
2: Man met hond vragen. Weet u dat nog?
3: Ja, dat is van vroeger.
2: Ja. Nou, dat is het ongeveer. Ja, ik ben niet van man met hond. Nou, dan vraag ik dus. Waar denkt u het meest aan op een dag?
3: Waar denk ik staan op een dag? Ja. Aan sporten en aan mijn werk.
4: Waar ik het meest aan denk? Ja,
2: niet al te privé.
4: Dat ik hem prettig doorbreng.
2: Ja.
4: Dat denk ik altijd aan.
2: Het moet niet heel privé worden, zeg.
5: Wat ik allemaal moet doen.
2: Ja.
5: To do, met het doellijstje.
2: Ligt u eens een tipje van de sluier op? Wat doet u zoal?
5: Een boodschapje, sporten. Nu in de vakantie is leuk te doen met mijn dochter.
2: Oké. En ligt dat op stoom? Samen met de dochter iets doen? Is dat al geregeld?
5: Ja, zeker. We hebben vanmorgen wat leuks naar de kinderboerderij geweest.
2: Oh.
5: Nu is even met papa een boodschapje doen. En vanmiddag gaan we nog even naar de speeltuin, denk ik.
2: Ja, het is vakantietijd. Hè.
5: Zeker. De hele dag thuis zitten, dat is niet leuk natuurlijk. Nee, als je vakantie hebt, moet je het ervan nemen, toch?
2: Ja.
5: We zijn al op vakantie geweest. Ze gaat met opa en oma nog een weekje, over 2 weken. En dan is het weer tijd om naar school te gaan.
6: Hoe het de dag doorkomt.
2: Ja, oh.
6: Beetje wel, want mijn vriendin zit momenteel bij de fysist.
2: Oh.
6: En dan loop ik hier nog even een rondje. En dan kijken we straks wel weer wat we gaan doen.
2: U bent een beetje... Maar hoe lang gaat dat duren? Is dat heel lang? Nee,
6: een half uurtje. Maar dan loop ik gewoon eventjes te struinieren.
2: En, ja. U heeft het wel vaker gedaan, neem ik aan. Of niet?
6: Ja, dat doen we wel vaker, ja.
2: Maar hoe houdt u zichzelf nou zoet tijdens dat visagistenwerk?
6: Ja, ik hou me wel zoet. Dan een boodschap halen.
2: Boodschap, ja.
6: Ik struin wel wat rond ook.
3: Ik plan altijd heel mijn dag, dus ik weet precies wat ik moet doen. Nou, meestal te veel gepland, maar ja, ik heb alles naast werken, sporten, wat ik wil doen. En goed voor mijn gezin zorgen, moet alles gepland zijn. Ja, dus ik plan heel mijn dag.
2: Ja, eigenlijk wel, dat klopt. Ja, natuurlijk.
3: Dus ik heb lijstjes en ik streep het af.
2: En de planning werkt?
3: En de planning werkt,
2: dat klinkt goed.
3: Ja.
4: Ik ben natuurlijk gepensioneerd, dus ik kijk per dag naar het weer en hoe ik me voel. En hoe ik hem ga invullen. En die vrijheid heb ik. Dat is wel onbetaalbaar als je heel lang hebt gewerkt. Ik heb 50 jaar gewerkt. Dus ik dacht, dus dan zeg ik tegen mevrouw, wat gaan we vandaag eens doen? En dan verzinnen we dat gewoon.
2: Maar als je zo lang gewerkt hebt, kan het wel zijn dat je van, moet ik in godsnaam gaan doen. Maar dat is dus over. Dat is nooit
4: dat
2: geweest.
4: Nee, heb ik nooit gehad.
2: Nee,
4: ik heb geen zorg gehad. Als je 50 jaar gewerkt hebt, dat is prima. En dan, je roept je leven lang, later ga ik dit doen.
2: Ja?
4: En op een gegeven moment als je 50 jaar gewerkt hebt, dan is het later. En dan moet je het gaan doen.
2: Nou, heeft hij iets van een hobby of zo gehad?
4: Ja, wel. Ja, sporten. Tennis, voetbal. Nou, gewoon hele simpele dingen, hele basale dingen. Tuinen onderhoud, een beetje klusjes, weggaan.
2: En er voelt er zich fijn bij.
4: Ja, heel prettig.
2: Volgens mij wel.
4: Ja, heel prettig. En de gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste.
2: Nou, u komt aanrijden met de fiets. Waar denkt u nou zo al aan op een dag?
3: Nou, wat ik die dag moet doen. En mijn dochter is zwanger, dus daar ben ik heel erg mee bezig in mijn hoofd.
2: Ja.
3: Ja, in deze tijd, waar gaan we heen op vakantie?
2: En gaat de dochter ook nog mee?
3: En misschien, als we in Nederland blijven, zal ze wel een paar dagen meekomen, ja.
2: Dus niet hoogzwanger?
3: Nog niet, nee.
2: Toch een stukje privé, maar goed.
3: Ja, maakt niet uit.
2: Maar Nederland, waar denkt u aan? Ook nog even gelijk dan maar.
3: We gaan met de hond, dus dan denk ik aan de Veluwe.
2: Oh, leuk.
3: Ja.
2: Ja, de Veluwe.
3: Ja.
2: Nou, dus dat speelt door uw hoofd als je zo al
3: bezig bent. Ja, inderdaad. Ja, mijn hoofd ratelt door.
2: Waar denkt u nou zo het meest aan op een dag?
7: Op een dag?
2: Ja, waar denkt u het meest aan?
7: Nou, hoe ik mijn dag in ga delen. Lekkere vrije tijd. Leuke dingen ga doen. Af en toe een boodschapje. Lekker een babbeltje op de dorpsstraat.
2: Ja, zoals nu.
7: Zoiets, ja.
2: Maar dat ligt op stoom, dat lukt.
7: Ja, geen enkel probleem.
2: Zijn mensen bijvoorbeeld heel druk en zo? Of die weten niet hoe ze moeten ontspannen?
7: Ik ben wel druk, maar ik ontspan maar regelmatig de golfbaan. Dus, ik maak mijn eigen niet zo druk.
2: De golfbaan, dat is een hele bijzondere manier van ontspannen.
7: Nee.
2: Inspanning en ontspanning tegelijk.
7: Het is lekker een uurtje of vier lopen. Af en toe tegen een balletje slaan, dan heb je toch een kilometer of 10 weg of zo. Dus.
2: Hallo, maar 4 uur zei je dat nou?
7: Ja. Ik heb alle tijd, ik ben gepensioneerd. Dus.
2: Ja, nee, oké. Maar is dat de gemiddelde tijd die ervoor staat?
7: Ja.
2: Zo.
7: Soms langer als de baan moeilijker is of het druk is. Maar ik kan mijn tijd er prima doorbrengen en af en toe een keer trainen. En dan pakken we natuurlijk ook hol 19, hè.
2: Wat is dat nou weer?
7: Het restaurant.
2: Ah, ik voelde hem aankomen, oké.

0: Eurovisie Songfestival, zou je kunnen zeggen, van Miriam Marie. Maakt wel een zootje van vandaag, hè?
1: Ja.
0: Maar wel lekker. Uit het Eurovisie Songfestival van 1977. En zij won met dit prachtige lied. L'oiseau et enfin, nature. Verder hoorde je David McWilliams met 3 o'clock Flamingo Street. Van ook een hele tijd geleden. En dat speciaal verzoek van Nu Groen van Gent. In aansluiting op zijn reportage. Over een paar minuten hebben we een hele aardige column. We gaan het hebben over de ijzervreter. Maar is dat een man? Is dat een dier? Is dat een vrouw tegenwoordig? Wat doen ook aan emancipatie natuurlijk. Wat is het? Je hoort het zo meteen na Lisa Lois en

De ijzervreter. Stalen zenuwen, een ijzeren wil, spieren van staal. Een mens wil zoveel mogelijk van ijzer wezen. Maar het blijft bij willen. Terwijl er in ons lichaam voldoende water zit voor 40 potten thee en vet genoeg om er voor een jaar zeep van te zieden, heb je amper voor een spijker aan ijzer in je lijf. Meer is niet nodig. Maar minder mag ook niet. IJzer is nodig voor rood bloed. Zonder het rood van je bloed krijgen je cellen geen zuurstof en zonder zuurstof ga je dood. Het probleem is dat die spijker een beetje roest. Elke dag gaat er zo een beetje ijzer van verloren. Vrouwen verliezen bovendien enkele dagen per maand extra. Met elke tampon verdwijnt een kopspijkertje in de vuilnisbak. Dat verlies moet worden aangevuld. Maar hoe? Hoe eet je een spijker? Domme mensen proberen hun spieren te stalen op de enige school waar je niks leert. De sportschool. Minder domme mensen slikken staalpillen en de minst dommen drinken pleegzuster bloedwijn. Daar zit behalve een beetje ijzer een boel in van een stof die buitengewoon goed door het lichaam wordt opgenomen, alcohol. Daar kikkert het sufste oudje nog van op. Het beetje ijzer dat in elke rode wijn zit daarentegen wordt even slecht opgenomen als welk ijzer ook. Ons lichaam is er niet zo dol op. Terwijl andere voedingsstoffen grotendeels tot eigen vlees en bloed worden verwerkt of nieuwe energie leveren, gaat 90% van het ijzer er van onderen weer net zo hard uit als het er van boven is ingekomen. Er moet dus heel wat ijzer in je eten zitten, wil er iets van blijven hangen. Vroeger, toen er nog veel in ijzeren pannen werd gekookt, was dat geen probleem. Maar moderne vrouwen staan veelal bleek van de bloedarmoede achter de glimmend chromen pannen van de potterie, de kokerij of de keukenet. Een van de weinige dieren die ijzer voor 100% op kan nemen, is de krab. Zet je hem in een aquarium waarin, behalve water, alleen ijzerveilsel zit, dan neemt hij bij elke vervelling ijzerdeeltjes op. In zijn evenwichtsorgaan. Normaal werkt het zintuig op zandkorreltjes. Die drukken door hun gewicht op de fijne zintuighaartjes en vertellen de krab zo in welke positie hij zich ten opzichte van de zwaartekracht bevindt. Met ijzerveilsel gaat het net zo. Tot de bioloog die het ijzerveilsel in het water heeft gedaan eraan komt met een sterke magneet. Zo kan die de krab in alle standen laten zwemmen, slagzij of op zijn kant tot op zijn kop toe. Dat vinden biologen leuk. Gewone mensen houden meer van Poppy de Sailor Man. Die haalt het ijzer voor zijn stalen spierballen uit spinazie. Eén blik spinazie en hij kan de hele wereld aan. Popeye stamt dan ook uit de tijd dat voedingsdeskundigen bij gebrek aan onverzadigde vetzuren en linksdraaiende yoghurt alleen nog ijzer en levertraan hadden om ons mee lastig te vallen. Voor je ijzer moest je veel bladgroenten van ze eten. Nu zit er in spinazie best wel ijzer, al is het niet zoveel als in allerlei andere groenten, maar dat gaat bij het inblikken verloren. Gelukkig dus dat er ook een tekenfilm van Poppy is waarin hij zelf zijn spinazie verbouwt, liefderijk plantje voor plantje met een gietertje begoten. Maar nog liefderijker meteen daarna weer, plantje voor plantje met een doekje afgedroogd. Anders gaat de spinazie roesten.

0: Nederlandse vertaling van Je suis venu te dire que je m'en vais. Mooi nummer van Jo Lemaire uit België. En ze zong hem zelf in het Nederlands.
1: Mooi.
0: Ik kom je zeggen, zo heet het dan opeens. En Bob Seger en de Silver Bullet Band met Against the Wind. Nou, daar gaan we niet aan beginnen aan wind. We gaan zo meteen luisteren naar een mooi stuk werk van Tera Cox. Zij gaat praten met Gabriella. Die gaat samen met Benjamin naar Zuid-Afrika om verslag te doen van de activiteiten al daar. Ze willen daar mensen die geen toegang hebben tot hoorzorg helpen. Komt er allemaal aan na deze prachtige muziek. En ik hoop dat je ervan kunt genieten met jouw oren van Bill Withers en Grover Washington. Luister mee naar Just the Two of Us.

0: hier aan tafel Gabrielle Rozebel. En zij is onder andere coach, storyteller en creative director. En ze gaat binnenkort op reis met een bijzondere opdracht. Welkom Gabrielle.
1: Dankjewel.
0: Gabrielle, voor we naar die reis gaan, hoe ziet jouw werk er nou uit? Wat doe je precies?
1: Ik ben eigenlijk een jongerencoach, ambulant begeleider. En ik help jongeren om hun leven weer op te pakken. Om weer mee te doen aan de samenleving. En eigenlijk ook wel ouderen, maar meestal ben ik bezig met jongeren. En daarnaast ben ik storyteller en schrijf ik heel veel.
0: Voor?
1: Voor mezelf, voor gemeentes en voor verschillende websites.
0: Mooi. En dan ga je binnenkort die bijzondere reis maken.
1: Zeker weten.
0: Waar gaat die naartoe?
1: Kenia.
0: Kenia.
1: Ik ga naar Kenia.
0: Nou, ik wil eigenlijk van A tot Z alles weten. Hoe ben je daartoe gekomen? Hoe loopt het traject? En wat zijn de plannen?
1: Nou, ik ben bevriend met de oprichter, Benjamin, van We Here For You. En hij vroeg, omdat ik de storyteller ben, om eigenlijk mee te gaan met hem om het verhaal achter, om het verhaal te vertellen. Om dicht bij de emotie te blijven, zeg maar, van de mensen. Want zoals, weet je, hij maakt daar natuurlijk dingen mee.
0: Wat gaat hij daar precies doen?
1: Hij gaat ervoor zorgen dat de mensen daar weer kunnen horen.
0: Oh, belangrijk.
1: Ja,
0: klopt. Als audicien.
1: Audicien, ja, klopt. En ik ga ervoor zorgen dat hetgeen wat ze ervaren en voelen, dat dat wordt omgezet in woorden.
0: Wauw, zodat wij hier in Nederland er wat van kunnen horen en beleven en voelen misschien wel.
1: Ja, precies. Ja, ik zeg eigenlijk gewoon, want je kan heel veel zien, maar je kan ook ervoor horen. En ik denk dat er wel hele mooie verhalen achter zitten.
0: Mag ik dan zo zien dat je eigenlijk gewoon helemaal met Benjamin meegaat als een soort shadow? En dat je gewoon alles documenteert in je woord, in je in beeld misschien wel?
1: Ja, het wordt een soort van documentaire waarin veel wordt verteld over de omstandigheden. Maar ook het proces daar naartoe. En uiteindelijk het horen. Wat betekent dat nou echt? Wat doet het voor je, zeg maar?
0: Nou, is het natuurlijk gewoon je werk. Dus je gaat dat verhaal maken voor ons hier in Nederland. Maar doet het ook wat met jezelf?
1: Ja, ik vind het een gevoelig onderwerp, moet ik zeggen. Kijk, wij horen gewoon, het is vanzelfsprekend voor ons. Maar voor anderen helemaal niet. En ik gun het ze om de vogeltjes te horen. Maar ook zelf gewoon een andere vorm van stilte, zeg maar. Dus het is heel, heel bijzonder. Dus je denkt er wel over na, ja.
0: Ja.
1: En als je daaraan kan bijdragen door hun verhaal naar buiten te dragen, dan is het gewoon heel mooi.
0: Ja, heeft het ook een link met je werk hier? Dat gevoel van verbondenheid, van dat mensen weer kunnen communiceren?
1: Ja, ik denk dat woorden wel verbinding brengen. Ik kan het niet altijd heel goed uitleggen, maar ik weet wel dat als iemand iets voelt, dat ik dat kan beschrijven. En dat dat weer heel anders wordt verwoord. Dus het is verbindend wat ik ga doen en het is ook verhelderend.
0: Kijk je er naar uit of vind je het ook best wel spannend?
1: Ik vind het heel spannend.
0: In welke zin?
1: Sowieso ben ik bang om te vliegen. Maar dat komt wel goed, denk ik. Maar ik vind het ook heel spannend om te zien van oké, hoe leven ze daar? En wat gaat het met me doen? En hoe gaat het mij veranderen, zeg maar? Want wij brengen verandering, maar zij brengen ook heel veel verandering in ons.
0: Wat verwacht je? Wat denk je?
1: Dat vind ik een hele goede vraag, want ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee, je gaat er lekker gewoon helemaal open in.
1: Ja, precies. En ik laat het op me afkomen. En ik ga op gevoel af, dat is wat een storyteller doet.
0: Ja. Heb je eerder zoiets gedaan, dat je echt een hele documentaire maakt in het buitenland?
1: Nee, maar ik ben op dit moment wel bezig met documentaires maken, maar dat is in Nederland. Voor mezelf en voor nog een opdrachtgever.
0: Als je nou terugkomt, heb je natuurlijk een heleboel materiaal, maar zoals gezegd, het doet ook wat met jou. Je hebt ook bagage in je hoofd meegenomen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het dan verder met al dat ruwe materiaal? Ga je dat zelf allemaal knippen en in volgorde zetten? Hoe loopt dat?
1: Ook dat moet ik voelen. Ik denk, want als je alles bij elkaar hebt in volgorde en het is klaar om getoond te worden, blijft er natuurlijk nog wat over. En wat je daarmee gaat doen, ja. Je kan het verwerken in een poetry of in een boekje. Of in de aftermath of aftermovie. Kan ook, ik weet het niet.
0: Wat goede ideeën heb je allemaal, zeg.
1: Ja. Oh ja, dankjewel.
0: Nou, een boekje vind ik ook wel heel erg leuk. Ja, ik ben heel erg van de boeken. Waar kunnen we jouw werk uiteindelijk zien? Want die reis moet nog komen. Maar als je terugkomt met dat materiaal, je hebt het geknipt, geplakt, boekje, misschien wel, weet ik wat. Waar kunnen we het zien? Of misschien op een site?
1: Die moet nog komen, zeg maar. Maar als je toch wat zou willen zien, dan kun je gaan naar www.lomacreatives.nl. Daar zie je ongeveer wel wat voor werk ik doe.
0: Oké, en ik zag dat als ik jouw naam google, komt er ook van alles tevoorschijn.
1: Oh, echt?
0: Gabrielle Rozebel. Ja hoor, dat gaat heel goed.
1: Ja, okay.
0: En de stichting voor wie het is, nog één keer, dat we allemaal nog even dat kunnen
1: stichting
0: opzoeken.
1: Stichting We Here For You. En die is opgericht door Benjamin.
0: Nou, heel hartelijk bedankt. Ik zie jullie graag terug na de reis. Want ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat brengen. Heel veel succes
1: dankjewel
0: met het maken van het verslag. De documentatie van de reis naar Kenia voor de stichting We Here You. Dankjewel, Gabrielle Rozebel.
2: Dit is De Late Avond.

prachtige muziek van Kristen Burk. Zo zwoel als dit krijg je ze toch echt niet meer, hoor, eerlijk gezegd. You're just so beautiful aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Maandag is er weer een late avond. En dan is Norbert Ketting weer terug van vakantie. Dus ben je een fan van Norbert? Luister dan zeker weer, maar gewoon alleen al voor de show. We hebben dan ook weer prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van deze show Enya en Orinoco Flow. Een mooie rivier in Zuid-Amerika. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wel trusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadayelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadayelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport